0: zuiver gebeden en die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwenboks gestuurd samen met saai. Vol siepies en lekker uit goed. Daar is ook een stringtje perls daar voor haar. Natuurlijk is die banen voer voor jou. En ook in die briefmaat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hierdie een is vir MC Skuman.

maar zo lang of was ons tijdje kort. Ik weet, jij is niet zo mooi, zoals wat jij altijd was. Elke vrouw wat ik zie, verbeerlijk mij, is die een in mijn hart, want allemaal

ik was een gekkie. Ik wens ik was een boom of een club en stoel. Ik wens ik was een kapperkie met bloemen in je tuin. Ik wens ik was iets anders. Ik wens ik kon verdwijnen. Ik wens, ik wens, ik wens.

0: Julian en Afanti.
1: Here's a lekker game genaamd Tazen 1 Jamie. Zien jij hang aan een lucht en die geheim. Shh, jij wacht voor jouw booty als hij onder die loopt. Smeet de hand vol der recht, dus een zee oer.

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Je vingerafdrukken is licht genoeg om samen met mij te dragen.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier. Nou, wat nou? Ik was nog nooit hier.

0: Ach, ik lief voor jou, Jay.
1: I love you too. Ik toch iets voor mij.
0: Jay. Nee, ik heb bij liefde voor bij mensen.
1: Oh, Jay. Ik lief voor Jay.
0: Ik lief voor Jay.
1: Ik lief voor jou.
0: Jay. Tij.
1: Oh, Rarkie.
0: Het is altijd mijn... Het is altijd mijn favorite geweest. Kijk, ik love accenten. Is mijn gisteren ding is accenten in Zuid-Afrika. Maar dat is mijn baie... De Makoland is mijn cool en al die bedingen. Maar die Malayan Weeskamp accent is mijn great. Want dan ga je uit en dan ga je vooral in die wijnland. En dan vooral altijd met je koos. Zoek je mes of tips. En
1: oe,
0: tips.
1: Ik dacht mis een vurk.
0: Nee, mes of tips.
1: Mes.
0: En ja,
1: chips.
0: En die accent, dan zeg ik altijd, zeg het niet weer voor mij toe. Ze zei, nee meneer, zeg het niet weer. Tips. Ja, tips.
1: Tips.
0: Oh,
1: ik zal naar doen met een tippie.
0: Ja, oh, is mijn dood hou, moet dat zijn.
1: Oh, hier begin ons alweer.
0: Ja, mijn vrouw heeft nu nog weer naar mij gekeken terwijl ik mij...
1: Thuis,
0: op mijn thuis die zit. Yeah, I don't know what's happening, Lisa.
1: Is she swanger?
0: I don't know. I will hardware all for 5 years. Ik heb voor mijn vrouw gezegd, is hierdie ding weer gebeur, hardware all voor 5 years. Ik kom terug wanneer die kind laerskool begin. I'm not doing this again, Lisa. Ik ga het niet weer doen. Nie.
1: Ja, ik verloof ze eigenlijk ook niet meer.
0: Nee,
1: een hele keer kan doen, zo met jullie weer.
0: Ik ga het
1: nog als Rolf.
0: I will not be there. I will be gone, far gone.
1: Ja. Oh, je neem.
0: Oor 3 jaar gaan ze een foto uitvallen en zeggen: dit is hoe papa gelijk
1: het. Hoe net als hij maar
0: had. Maar hij het gaan melk koop. Ik beloof het voor jou. Ik ga het
1: kloppen.
0: I will not be able to do this again, man.
1: Ik moet net zeggen, ik het die, bij ons kantoor, ik werk met een klomp vrouwen.
0: Ja, en ek het, ek is jammer.
1: Het is baie lekker. Ik het eergisteren, toen zei ik... Ek die ochtend waar ik al kom, toen heb ik een beetje soybrand gehad.
0: Yeah.
1: En toen die middag, toen heb ik verschrikkelijke cravings gehad.
0: Yeah.
1: En toen later, toen voel ik alsof mijn hormonen niet lekker is. Nie. En toen even schrik, toen ga ik... Oh, wie is zwanger? Iemand hier is zwanger?
0: Van betekent er gebeur het, nee?
1: Ja.
0: Dat die een vrouw dat alle vrouw aanvoelt. Dus mijn ma krijg soybrand en als mijn sister zwanger geweest.
1: Precies zo.
0: Ja, ja, ja.
1: So, iemand, een van jullie luisteraars is zwanger en jullie weet het dit nog niet.
0: Ja.
1: Nee?
0: Ja.
1: Kan iemand morgen ochtend laten weten wie dit is?
0: Ja, alsjeblieft niet.
1: Zeg gewoon er het, zeker.
0: Oh, excellent nee? Love. Klein Johan, groot back for you, of iets, hè?
1: Oh.
0: Nee?
1: That's so cute.
0: That's so amazing, wees. Hij zal naming rights for life.
1: Ja. Ons zal even babysit wanneer hij 17 is.
0: You know, nee. Kom, zit je mee. Why are you putting us up
1: 18, want dan kan hij daarom voor ons ronddraaien.
0: 100%. Ik is 100% raag en dan is ons al 58.
1: Ik heb het zo even aan.
0: Verstaan je mijn punt? Zo, nee. Nee.
1: Wauw.
0: Ja. Je weet niet wie iets...
1: Maar jullie life klopt.
0: Wie iets freaky hoor. Nee. Jij is nader aan 2040 als wat je is aan 2007. Jij is nader aan 2040 als wat je is aan 2007.
1: Wauw.
0: Ja. Iemand heeft het gisteren gezien. Toen dacht ik net zo... Oh my word, 2007 was like eergister. En 2040 klink of ons met AI robots gaan praten... en met vliegende karre gaan vliegen. En is net 14 jaar weg.
1: Dit is die ding, als iemand van mij sê... soos in die 80's, dan denk ik... 20 jaar terug.
0: Ja.
1: 20 jaar terug in die 80's was...
0: Maar mensen noemen het Bikkiezimers.
1: Bikkiezimers.
0: Ja, ja. Als je niet zo Bikkie vergeet, zo nou en dan.
1: Ik denk
0: dat mijn soeibrand
1: komt van Bikkiezimers af. Is toch niet zwanger.
0: Oh, ik weet bij van die mensen. Gaan ons skel, want ons loop op den ijs. Maar ons loop zeker maar op den ijs. Vierbergers, hulle loop op den ijs. Wat ons raag, het ons nie soof, dan ek het toe.

0: La grubbige winsel, bokkie wil je dansen, maar hij zei meisje wat kan vast dansen in die klein geld polariteit. En hij wil eerst een ampie de prie met maak je dromen waar. En ik hoop je dromen raak waar. Vandaag maak je ook wie waar of wat niet. En wie wat vier die klein cellen, die klein goeikies, man.
1: Zelfs, ja, beslis.
0: Zelfs al als je dier te loop en je al die sledel uit en je gaan voor en toe en die sledel gaan ze perfect in. Dat is een klein victory, nee.
1: Dat is een klein win, daar.
0: Nee.
1: Ik hou daarvan.
0: So amazing.
1: Definitief lekker.
0: Man. Maar ja, dat is wat het is. Hier ben ik een luisterstasie. Morgen is in die buitenkant.
1: Ons is en laat ons uit. Zo,
0: finally op parool.
1: Oh, ek hoop Johnny Kids is recht weer hierdie ding. Maar het gaan lekker wees, ja. Natuurlijk. Ons gaan nou nie kan klein klets morgen nie, maar ek en Gertjie gaan bykie rap mee praat.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk, ons het op sociale media gesit, al gaan loergerust al op Luister FM se blad, ook Gertjie se blad, vir die nieuwe Springbok trui wat uit is. Ons wil morgen hoor, wat is jou opinie daar oor, en kyk ons een bykie wat die commentaar was daarop. Ek is baie opgewonde vir dit. Dit is baie mooi, hulle het letterlijk die volkslied in 5 van die ambtelike tale daar opgesit. Hmm. Absoluut fantastisch, ek love it.
0: Is cool man, ek like die nieuwe vibes wat hulle altyd doen en jy weet, my verginsling was al soos die foto's op die nommers, dit was vir my baie baie cool.
1: Ja, dit was baie mooi.
0: Altyd denk jy aan my baby man.
1: Maar ja, maar selfs laatst week toe ons met Rulof Smit gepraat, toe praat ons oor jy weet, die Lostra era.
0: Ja.
1: Jy weet so, dit is heeltemal anders, ons het genoem ook toe Eben van Running Waters hier is, ons gepraat het oor die manne aand ook, jy weet jy, die een aand is die Lostra era en die een aand is die Stuivertra era. So is nogal so interessant hier, so mense toe nou kyk. Ja,
0: is true that man, is deel van die era's, maar wat ook era is, is om te groet 15 minuten net voor die tyd van 9. JK is net hier na ons en hy vat jou regge deur tot 12 uur toe, maandag tot vrijdag op JKB 912. So ja, ek hoop julle dag is super speciaal man. En ja, en duid is fake vrijdag, so de morgen is het vrijdag, morgen is hy dag wat ons bykie kan smile and wave. Prep yourself, het gaan koud wees hier van saterdag, zondag af vooral. En it's gonna be cold man.
1: En dan maandag se vakantiedag.
0: En met reen.
1: Is een lekker reen. Oh, dit gaan lekker wees.
0: Het wil vergeet, is vakantie dan.
1: Mm-hmm.
0: Ons moet die sweet sê.
1: Nee, ons gaan eerst hier wees en dan gaan ek terug naar die bed toe.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar okay, dan gaan het lekker wees. Het is een lang naweek, julle.
0: Fine, doen wat julle wil doen. Maar dit is van, ja, ons vang julle by morgen, selle plek, selle tijd, net die lekker luisterstasie en ons vier vrouwen morgen, ja, so kom vier saam.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

maar niemand hoor mij niet. Ik praat, maar niemand luister niet. Ik schreeuw.

Dan sy die klanke van Chris Stein en hy sê vir ons, ek kan nie net voor het Brendan Piper met A2 Hart en natuurlijk West met The Sound of Silence. Die tyd is so 25 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vrienden, 4 vrouwe maand is saam met ons hierdie vrijdag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak. Ouers, onthou met aflaai vir julle gratis muffin, toe kom afval en een speciale dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai rechtstreeks uit morgenoggend vanaf 6 tot 9 met die lekker luister lorry en vir meer inlichting kontak vir Adrie by 072-298-7087.

0: Luister FM.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer.
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plammers!
0: Luister FM.

Placebo, every you, every me. En Spoegwolf, kom aan met een afkom. Het luisteren van Big Nick samen met jou. Goedemiddag. Het is donderdag en donderdag. Je weet ons nou waar het is. Man, propvol program vandaag. Ek gesels om die draai met Retief Orendal. Ons praat een beetje oor wat onlangs in die nuus was. En dit is nou die terugrol van ons elektrisiteitstarief. Ons gaan een beetje meer uit vandaan oor. Ja, ek denk baie mense wat verduideliking soek hoe dinge gaan werk, hoe het vorentoe gaan lyk. Ek weet dat julle paar vraag, as jy vraag het, kan jy op die WhatsApp lyn so lang recht kry vir my, dan kan ek vir die tief vraag, kyk of hy vir ons een paar van hulle kan beantwoord. So hy gaan in die atelier saam met my wees, om die draai net hier so op Luister FM. Dan ook natuurlijk volgende uur van die program met ons lekker motorsport dinge. Ons gaan stokkies praat, ons gaan ook motocross praat, en kyk wat dan gaan in die wereld van motorsport. Die gewone dinge weer, sport, topic ook nog steeds, kiekie kyk en haatstaf het alles jou kant toe kom. Keenan Eksteen vat ons verder. Hierdie is Chasing Dragons.

Heel fantastisch, Lia, Pleister FM. Kijk nu laatste paar boodschappen voor die topic. Als we terugkomen naar Eunice. En laat ons nog jou kiki kijk. Het is interessant om te zien wie we gaan krijgen vandaag. En nog jou hartstel wat jou kan toekomen.

Valen Swarts, vloek van die gitaar. Luister FM, is donderdag, ons speel Kiki Kijk. En Janie, kijk, ek het hier denk, julle gaan hom nie kry nie. So, julle is fijn, julle is fijn. Ja, ja. Ons sal kyk wie het hom vinnigste gekry. Wie was die vinnigste vijf gewees? As ons terugkom na ons nie kry nie. So, julle is fijn, julle is fijn. Ja, ja. Ons sal kyk wie het hom vinnigste gekry. Wie was die vinnigste vijf gewees? As ons

donker komt van buiten, en cijfer der die ruiten, en gooi nog een paar kolen op de veer. En die tafel en die laaikas, en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris, ten niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris, ten niet meer. Met orgelgeleiding kom die voorspel tot die scheiding, maar is alles recht, die liefde.

Die donker komt van buiten en zij verdeert die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt overkende landen.

En als een mens dat net voorbij kan, kom staan je dan altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat is mos soos mis wat voor

het niet. Maar het maakt ons niet van ons slechte mensen niet. Als kasten soms ligt, maar daarom kan ons zelfs niet. Ongelukkig gaan het naar.

wat jij ervoor zo mag het. Als ik ze niet leven wil, vandaag nou vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan in eens en de dingen die plekken voor kogels zijn het al die honger. Dat is jullie zijn niet gelukkig voor dit gebrek. Het enige zal ik nog veel alles wil vertellen. Dat aan met jullie leren, dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. In mijn familie is mijn kerk.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

kwam ik jou, o die lengte, weer die jaar. Samen met jou wordt mijn wondste dromen waar.

zoenen, terwijl die stad nog slaat. Ik laat die torens achter mij, zuidwaarts naar die kaap. Door die vaal driehoekse nevels, Bloemfontein voorbij. Dan draai ik rechts bij Koelsberg, om naar Beaufort West te rijden. Door die ver verlaten vlaktes, zo zie zon al hoer klim. Nabij Lengsburg en die hutten.

schielijk uit die donker doen daar lichten voor mij op. Dus die hugenoten tonnel en mijn hart begint weer klop. Ik is veilig in die tonnel, ik parkeer daar en ik wacht. Dat die storm maar zelf uitwoedt tegen beton en tegen die nacht.